U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 1 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Na het fatale ongeluk van trompetist Clifford Brown en pianist Ritchie Powell begon Max Roach een quintet met onder andere trompetist Kenny Dorham. Na verschillende pianisten te hebben gehad, werd het uiteindelijk een kwartetbezetting zonder piano. In deze samenstelling maakte Roach enige opnames met muziek van Charlie Parker, die zijn uitgebracht op Verve. De titel: The Max Roach 4 Plays Charlie Parker. De opnames zijn gemaakt op verschillende data in twee verschillende bezettingen. U hoort vier stukken die zijn opgenomen op 23 december 1957. In de bezetting: Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste Charlie Parker's Yardbird Suite. Kenny Dorham speelt hier een fantastische trompetsolo en de solo van Max Roach klinkt als een melodie-instrument. Daarna volgt Parker's Confirmation in een vrij rap tempo met wederom een geweldig spelende Kenny Dorham en Hank Mobley. Dan tot slot de blues Au Privave met een als blazer solerende Max Roach, gevolgd door het snelle tune-up van Eddie Cleanhead Vinson. Tenorsaxofonist Hank Mobley laat hier horen dat hij met het grootste gemak ook mooie lijnen kan spelen en in een hoog tempo.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1954 en 1957 van de Amerikaanse hard bop drummer Max Roach. Ze komen van de CD Brown and Roach Incorporated en van Max Roach 4 Plays Charlie Parker. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Luistert naar de Concertzender en u kunt gaan klaarzitten voor het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Deze uitzending is gewijd aan de Nederlandse alt-saxofonist Piet Noordijk. Op 8 oktober was het 10 jaar geleden dat deze icoon van de Nederlandse jazz is overleden. Piet Noordijk werd op 25 mei 1932 geboren in Rotterdam en na cum laude te zijn geslaagd op klarinet aan het Rotterdams Conservatorium groeide hij uit tot een van de belangrijkste alt-saxofonisten in Nederland. Zijn grootste invloed was Charlie Parker en zijn fantastische sound was van wereldklasse. Noordijk had een enorme bewondering voor het pianospel van Rob Matna. Een pianist die is geboren in Nederland in 1931 en overleed in 2003. En het was ook zijn favoriete pianist, de favoritus van Noordijk. Van deze geweldige samenwerking is slechts één album verschenen. En dat is een live opname die gemaakt is op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen voor de VARA Radio. Het werd uitgebracht op het VARA Jazz Label onder de titel Piet Noordijk Quartet Live. Rob Matna was in de periode, er was de pianist van het kwartet en drukte er duidelijk zijn muzikale stempel op. Verder in dit programma hoort u in de bezetting Harry Emery op bas en Erik Ineke, de samensteller dus van dit programma, op drums. Als eerste hoort u een standard van Victor Young, getiteld Stellabine Starlight. Het stuk wordt gespeeld in 3/4 maat en zowel Piet Noordijk als Rob Matna zijn hier in topvorm. En het volgende stuk is het overbekende Bye Bye Blackbird. Piet Noordijk hoort u hier op sopraansax en hij speelt een solo alsof zijn leven ervan afhangt. Direct gevolgd dit door een swingende pianosolo van Rob Matna. En na een mooie melodische bassolo van Harry Emery voert de leider de band via rustige vaarwater terug naar het slot.

U luistert naar het programma House of Hard Bop van Erik Ineke. Met in deze uitzending aandacht voor de Nederlandse hard bop, saxofonist Piet Noordijk. Het is deze maand alweer 10 jaar geleden dat deze geweldige muzikant op 79-jarige leeftijd overleed. Piet Noordijk is al sinds de jaren 50 een van de meest toonaangevende altsaxofonisten van ons land en ver daarbuiten. Hij kreeg een grote naam in de jazzwereld door zijn spel in het kwartet van pianist Misha Mengelberg, waarmee hij ook optrad in 1966 op het befaamde Newport Festival in de Verenigde Staten. Maar de pianist die hem het meest aan zijn hart lag was de in Den Haag geboren grootmeester Rob Matna. In de jaren 60 speelden zij samen in verschillende kwartetbezettingen, waarvan ook diverse radioopnamen zijn gemaakt. Maar pas in de jaren 80 werd er eindelijk een live opname gemaakt voor de VARA. Die werd uitgebracht op het VARA Jazz Label. En die opname die vond plaats op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen. In de bezetting hoort u Piet Noordijk, alt sax, sopraansax,

U luistert naar het programma House of Hardbop met in deze uitzending het derde en laatste deel over de befaamde hardbop alt-saxofonist Jackie McLean. In deze uitzendingen heb ik een aantal quintetopnamen belicht uit de jaren 60. U hoort een stuk van het op 22 december 1967 opgenomen album Demon's Dance, wat is uitgebracht op het Blue Note label. Het is een compositie van Cal Massey en is getiteld Message from Train. De bezetting is niet gering, met naast de leider de toen 23-jarige trompetgigant Woody Shaw, Lamont Johnson op piano, Scott Hall op bas en de toen ook nog jonge, maar al fantastische drummer Jack DeJohnette. Zowel Shaw als DeJohnette zouden enige jaren later een belangrijk stempel gaan drukken op de ontwikkeling van de jazz. Tot slot van deze uitzending over Jackie McLean nog twee stukken in kwartetbezetting die zijn opgenomen op 29 januari 1965 en afkomstig zijn van het album Right Now, uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Jackie McLean alt-sax, Larry Willis piano, Bob Crenshaw bas en Clifford Jarvis drums. Als eerste hoort u Echo van Jackie McLean. Wat opvalt naast het geweldige spel van McLean is het fantastische drumspel van Clifford Jarvis. En dat geldt ook voor het laatste en titelstuk van het album Right Now, geschreven door Charles Tolliver. Jackie McLean was een echte no-nonsense hardbopper die helaas in 2006 na een langdurige ziekte op 74-jarige leeftijd is overleden.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1962 en 1964 van de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo en de cd It's Time, beide op het Blue Note label. Dit uur voor de concertzender werd samengesteld door
1: Twa van der Linden.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een serie van drie over de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, geboren in 1931, overleden in 2006. Hij is geboren in New York, 17 mei 1931, en McLean die kwam al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Zijn stiefvader had namelijk een platenzaak, waardoor hij al heel vroeg kon kennismaken met de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en het trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici, zoals er zijn, Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. In dit tweede deel over deze pure hardbop saxofonist hoort u een keuze uit de belangrijke quintetopname uit de jaren 60. Op 14 juni stond Jackie McLean in de Van Gelder Studio in New Jersey met Kenny Dorham, trompet, Sonny Clarke piano, Butch Warren bas en Billy Higgins drums. En deze opnames zijn afkomstig van het album Vertigo en uitgebracht op het Blue Note label. Als eerste een compositie van drummer Billy Higgins, getiteld Maryland's Dilemma. Een catchy thema, een relaxed swingende groove en gloedvolle solo's van McLean, Danny Dorham en Sonny Clarke. En uit dit stuk hoort u van de leider Eddie Bitty een AABA-schema met een bluesfeel en een well-unioned-achtige bridge. En het laatste stuk van deze opname, The Way I Feel, is geschreven door bassist Butch Warren, waarin hij zelf een mooie bassolo speelt. En de zeer muzikale begeleiding en ondersteuning van drummer Billy Higgins, die mag ook zeker hier niet onbenoemd blijven.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting en dat was in de periode waarin

Je luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop. Met het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-altist Jackie McLean. Vandaag twee verschillende quintetbezettingen. In dit derde blok luistert u naar opnamen die gemaakt zijn op 14 juni 1962. En pas in het jaar 2000 zijn uitgebracht op het Blue Note label onder de titel Vertigo. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bass en Billy Higgins aan de drums. Het eerste stuk heet The Three Minors en is geschreven door Jackie McLean. Het stuk is gebaseerd op drie verschillende toonladders, elk gespeeld in een cyclus van vier maten. Vervolgens hoort u Blues in a Jeff van Sonny Clark. Zowel Jackie McLean als Kenny Dorham en Sonny Clark laten hier duidelijk horen hoe je een swingende medium tempo blues moet spelen. En dat is ook te horen in Kenny Dorham's Blues for Jackie, het laatste stuk van deze uitzending. Het tempo is wat hoger, maar Jackie McLean, Kenny Dorham en Sonny Clark leveren stuk voor stuk prachtige solo's af. En de ritmesectie klinkt als een klok.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1963 en 62 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo op het Blue Note label. Dit uur, House of Hard Bop, werd voor de Concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender gaan we het komend uur reserveren voor een nieuwe aflevering van House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde, en dus het laatste deel ook, van de korte serie met opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hogendijk Quintet, de legendarische Nederlandse hardbop-formatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraan saxofonist Ben van den Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hogendijk, geboren in 1965, die behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastisch hardbopquintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd, Heart of the Matter, gereleased, en wel op het bekende Timeless label, en het werd unaniem geprezen door de pers. Sinds 1989 speelde de band in een vaste en zeer hechte bezetting met pianist Rob van Bavel, bassist Harry Emery en de programmamaker, ik heb het dus over, Erik Ineke. En natuurlijk ook de beide leiders, Ben van den Dungen op tenor en sopraansax en Jarmo Hogendijk op trompet. Na twee cd's te hebben opgenomen, 1989 en 1991, stonden zij in september 1993 voor het laatst in de studio voor de opname van hun laatste cd ook. En die krijgt u vanavond dus in dit programma in zijn geheel te horen. Opgenomen in de Eurosound Studio in Herveld en uitgebracht op het PTSD EMI label. Onder de titel Double Dutch. En als eerste hoort u van Ben van den Dungen het stuk One for Wayne. Opgedragen niet aan Wayne Shorter, zou je misschien denken, maar aan de beroemde westernacteur John Wayne. Na het thema volgt er een zeer swingende tenorsaxsolo van Ben van den Dungen, een geweldige trompetsolo van Jarmo Hogendijk en een drumsolo van Erik Ineke, die uitmondt in een innerverend duet met pianist Rob van Bavel. En daarop volgt dan wederom een compositie van Ben van den Dungen, en dit heeft de titel Don't Tease Me. Een stuk in een sluipend tempo dat begint met een piano met drums intro en er wordt onmiddellijk een mystieke sfeer neergezet, gevolgd door het schitterende dynamisch gespeelde thema, waarna een prachtige sopraan solo volgt van Ben van den Dungen. En daarna eindigt het stuk weer even geheimzinnig als het begonnen is. En het derde stuk is van de helaas overleden godfather van de Nederlandse Latin scene. Ik heb het over Laurens Jan Harton. Titel Trouble Ahead. Een zeer spectaculair stuk in een niet mis te verstaan uptempo, waarin van alles gaande is.

U luistert naar House of Hard Bop met opname van het Ben van den Dungen Jarbo Hoogendijk Quintet. En deze Hard Bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het eerste stuk is een zeer kort stukje van Jarbo Hoogendijk en Rob van Bavel en het heeft de titel Pats Boem. Het is bedoeld als een knipoog naar de Amsterdamse impro scene. Dan gaan we verder met de compositie van Ben van den Dungen, Double Dutch. Het titelstuk dus van het album. Goed, dan zijn we er nog niet, want dan volgt het prachtige ballad van Jan Hartong met de veelzeggende titel Something in Blue. Een schitterende duetuitvoering van Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dungen met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run for Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij Timeless Label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album Run for Your Wife, een compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8 feel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het Ben van Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

En zo klonk Good Grief. In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van het Ben van den Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hard bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop periode. Maar de composities, die waren praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig namelijk van het album Run For Your Wife, opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991. Een album dat is uitgebracht bij het label Timeless. In de bezetting hoort u Ben van den Dunge op tenor en sopraan.

Aan sax, Jarmo Hogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery op bas en Erik Ineke zit achter de drums. Ben van Dungen schreef de ballad Maryland, I Was There, waarin hij zelf de hoofdrol speelt met een prachtige solo op sopraansax.

Dat was een compositie van Ben van den Dungen, de ballad Maryland, I Was There. We gaan verder met ook weer een compositie van Ben van den Dungen. Het heeft de titel Acoustical Electricity. Het is een funky Latin stuk met geweldige soli voor de beide leiders en een pianosolo met een geïnspireerde McCoy-Tyner vibe van Rob van Bavel.

Een compositie was dit van Ben van den Dungen, Acoustical Electricity. En van hetzelfde album, want wij draaien dus tracks van het album Run for Your Wife, hoort u nu No Comment, een compositie van Ben van den Dungen. En het is eigenlijk, na het thema, een feature voor Erik Ineke met brushes met begeleiding van piano en bas.

No Comment, ook weer een compositie van Ben van den Dungen. U luistert in House of Hard Bop naar het tweede deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar het topniveau. In de bezetting met Ben van den Dungen tenor en sopraan sax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en Erik Ineke drums werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending tracks te horen zijn van het derde album. Opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991, uitgebracht door Timeless. U hoort van Ben van Dungen It's Itching. Het stuk begint met een vrije improvisatie van de ritmesectie wat uitmondt in een razendsnel uptempo, waarna in medium uptempo het thema wordt ingezet, gevolgd door een swingende trompetsolo van Jarmo Hoogendijk. Dan gaan we verder met een stuk weer in uptempo met een wervende solo van Ben van den Dungen, alleen begeleid door bas en drums.

En dan zijn we weer toe aan het laatste stuk van deze aflevering van House of Hard Bop. De Standard Star Eye van Don Array en Gene DePaul in een speciale bewerking van Jarmo Hoogendijk, waarin harmonische invloed van John Coltrane zeer duidelijk aanwezig is. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk, die is wereldklasse. Dat uur werd samengesteld door Erik Inneken.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hardbop-formatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van der Dungen, geboren 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren 1965, behoorde tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en ook internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter gereleased op het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen door de pers. Op 1 december 1989 ging de groep weer de studio in van Max Polleman om een nieuwe cd op te nemen in een nieuwe bezetting, wat tot en met 1994 de kernbezetting van deze groep zou blijven. Pianist Rob van Bavel was ook al op de eerste cd aanwezig, maar als ritmeduo werden bassist Harry Emmering en ondergetekende, de programmamaker Erik Ineke, op drums toegevoegd. Het album werd onder de naam Speak Up uitgebracht, wederom op het onvolprezen Timeless label. Als eerste stuk hoort u een snelle blues van Ben van der Dungen, getiteld Opinion. En het is meteen duidelijk dat hier sprake is van een zeer energieke hardbop met een duidelijke opvatting. Vervolgens weer een stuk van de hand van Ben van der Dungen met de veelzeggende titel Hola Lola, opgedragen aan de vrouwelijke organisator van het Barcelona Jazz Festival, waar de band optrad in 1989. Het stuk heeft een flamenco-achtige funky Latin feel met zeer geïnspireerde solos van Ben, Jarmo en Rob van Bavel.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het Ben van der Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hardbop-formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Ze hadden belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop-periode. De composities waren echter praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig van het album Speak Up, gemaakt 1 december 1989 in de studio van Max Bolleman in Monster, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Ben van der Dunge, tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk, trompet, Rob van Bavel, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Ben van der Dunge schreef de prachtige ballad Let's Call It a Night, opgedragen aan trompetist Chet Baker. Het stuk opent met een mooie piano-intro van Rob van Bavel, die 2 dagen voordat Chet Baker overleed, op 13 mei 1988, nog met hem had opgetreden. Daarna volgt het thema, schitterend gespeeld door Jarmo Hoogendijk, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt, met een prachtige opbouw die uitmondt in een warme sopraansax-solo van Bernard van der Dunge, waarna bassist Harry Emery volgt met zijn volle, zuivere en donkerbruine basgeluid. Trompetist en co-leider Jarmo Hoogendijk schreef het volgende stuk, Waltz for Woody, dat hij opdroeg aan zijn grote inspirator Woody Shaw. Een vrij snelle, swingende wals met een zeer dynamisch gespeeld thema en ook tijdens de solo's veel dynamiek en enorm veel variaties in de ritmesectie. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk is een waardig eerbetoon aan zijn held.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van het tweeluik over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Het laatste blokje muziek en nu is de leiding weer in handen van Hank Mobley. Op 4 februari 1965 nam hij voor Blue Note het bekende album The Turnaround op. Er werden tijdens die sessie veel meer stukken opgenomen en die zijn nooit op de oorspronkelijke plaat terechtgekomen. In 2001 is er voor Blue Note een cd uitgekomen met de titel Straight No Filter ter nagedachtenis van het overlijden van Hank Mobley in 1986. Deze cd bevat nooit uitgebrachte stukken van verschillende opnamesessies, zo ook van Turnaround. Twee stukken, en trouwens allebei composities van Mobley. In de bezetting hoort u Hank Mobley, tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Barry Harris, piano, Paul Chambers, bass en Billy Higgins, drums. Als eerste, Third Time Around. Een stuk dat qua structuur en vorm alweer meer in de sfeer zit van de middenjaren 60. Dat geldt ook voor de medium uptempo blues in driekwartsmaat, Hank's Waltz, met geweldige solo's van Hank Mobley, Freddie Hubbard en Barry Harris. De ritmesectie Chambers-Higgins was altijd een winning team. En tot besluit in deze uitzending nog een stuk van het album Roll Call, onder het leiderschap van Hank Mobley, uitgebracht op Blue Note. Hank Mobley tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Wynton Kelly piano, Paul Chambers op bas en Art Blakey op drums. U hoort The Breakdown. Een swingende blues waarin de heren bewijzen dat de blues niet zomaar even een bluesje spelen is. Freddie Hubbard en Hank Mobley, zij waren the real thing in hardbop.

U heeft geluisterd naar verschillende studio-opnamen uit 1960 en 1965 van Freddie Hubbard en Hank Mobley. Ze komen van de cd's Undercurrent, Straight No Filter en

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten, zoals er zijn Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard geeft namelijk een mooi contrast met het warme en bezielende spel van Mobley. In de komende twee uitzendingen is de keuze gevallen op vier verschillende opnamesessies. En de eerste opnamesessie is van 6 november 1960, afkomstig van het album Going Up en uitgebracht op het definitieve hardbop label Blue Note Records. Het is Freddie Hubbard's tweede album onder zijn eigen naam en hij was toen nog maar 22 jaar oud. In die bezetting hoort u Hubbard op trompet, Hank Mobley tenorsax, McCoy Tyner piano, Paul Chambers bas en Phillija Jones drums. En het eerste stuk is een compositie van Kenny Dorham. Het heeft de titel Asiatic Arrays. Drummer Phillija Jones zet een ijzersterk intro neer. Daarna wordt het thema spetterend ingezet en dan volgen geweldige soli van alle leden van de groep. En vervolgens hoort u, het volgende stuk dan, The Changing Scene. Dat is een compositie van Hank Mobley, geschreven in mineur en gespeeld in een groovy medium tempo, met bezielende soli van zowel Mobley als Hubbard. En deze mensen die weten hoe ze een verhaal moeten neerzetten. Als derde stuk weer een compositie van Kenny Dorham, het heeft de titel Carioca, en uitgevoerd in een swingend medium uptempo. Drummer Phillija Jones speelt hierin een grandioos drumsolo en zoals altijd perfect in schema.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar verschillende opnames van trompetist Freddie Hubert en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hard bop opnames voor het bekende Blue Note label. Op 6 november 1960 maakte Freddie Hubert op 22-jarige leeftijd zijn tweede album Going Up voor dit prestigieuze label. En als zijn partner op tenorsaxofoon vroeg hij de door de wol geverfde Hank Mobley, die al furore had gemaakt bij de Jazz Messengers en net zijn beroemde plaat Soul Station had opgenomen. De ritmesectie was ook een voltreffer, namelijk met McCoy Tyner aan de piano, Paul Chambers op bas en Felicia Jones op drums. U kunt hier rustig spreken van een 5-sterren bezetting. Achtereenvolgens hoort u van Hank Mobley, Peck a Sack, met geïnspireerde soli van de blazers, en wederom een geweldig in vorm zijnde Philly Joe Jones. Als rustpunt de melancholieke ballad I Wished, met soli van Hubert, Mobley en McCoy Tyner. En tot slot de enige eigen bijdrage van Freddie Hubert zelf, Blues for Brenda. Freddie Hubert speelt hier een fantastische solo en Hank Mobley doet daar niet voor onder. De ritmesectie die swingt als een trein en dit stuk is een grandioze afsluiting van een hardbopplaat van de bovenste plank.

U luistert naar het tweede deel van een tweeledige serie met muziek van de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. U hoort in deze uitzending zijn laatste opname onder eigen naam met de groep Swingtime. LaRocca had al tijden niet veel meer opgetreden doordat hij teleurgesteld was, ik zei het al, in de jazz scene en vanwege zijn werkzaamheden als advocaat. Hij had verschillende jazzmuzici in New York onder zijn klantenkring, dat wel. Hij begon weer wat meer op te treden in 1997, maar dan wel uitsluitend nog als bandleider. Met zijn groep Swingtime maakt hij nog één opname voor het Blue Note label en die hoort er dus in deze uitzending. En die opname werd gemaakt op 1 maart 1997 met in de bezetting Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant op sopraansax, Jimmy Owens trompet, David Liebman, sopraan sax, George Cables, piano en Santi De Briano, bas. U hoort nog twee stukken waarvan als eerste Nihonbashi, een compositie van Sadao Watanabe. Een vrije bassolo van Santi De Briano opent het stuk en daarna wordt het tempo neergezet in de modale Coltrane-traditie met, na de solos van tenor en trompet, een fantastische solo van David Liebman op sopraan sax. En tot besluit hoort u van Chick Corea Amanda's Song, gespeeld in een wervend uptempo met een dynamische solo van Pete LaRocca. En dat was ook zijn laatste album met deze band en dit album stond hij na 30 jaar weer volop in de belangstelling. Maar helaas heeft dat niet lang geduurd, want hij overleed op 20 november 2012 op 74-jarige leeftijd.

0: In het programma heeft u geluisterd naar studioopname uit 1997 van Pete La Rocca, afkomstig van de cd Swingtime, uitgegeven op Blue Note label. En dit was het tweede programma in een serie van twee gewijd aan deze Pete La Rocca Sims, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending gewijd aan de Amerikaanse hardpop drummer Pete LaRocca Sims. Geboren in 1938, overleden in 2012. Deze exceptionele drummer werd geboren in Harlem, New York. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder was pianiste en zijn stiefvader speelde trompet. Zelf kreeg hij al vroeg percussieles op school. Hij leerde timbals spelen en speelde 6 jaar lang timbalero in diverse Latijns-Amerikaanse orkesten. En door het spelen in die orkesten kreeg hij de bijnaam LaRocca. En die gebruikte hij uiteindelijk als artiestennaam. In 1957 hoorde Max Roach hem spelen in Birdland in New York. Hij beval de 19-jarige drummer aan bij niemand minder dan Sonny Rollins. En deze samenwerking duurde, met wat onderbrekingen, 2 jaar tot en met 1959. Eind jaren 50, begin jaren 60 maakte die als sideman vele opnamen met onder andere Jackie McLean, Joe Henderson, Freddie Hubbard en Art Farmer. Ook maakte hij korte tijd deel uit van het eerste kwartet van John Coltrane. LaRocca was naast drummer ook een begaafd componist en uiteindelijk op Pete kreeg hij de kans om zijn eerste opname te maken onder zijn eigen naam. En die opname hoort u in deze uitzending met in de bezetting Joe Henderson tenorsax, Steve Coon piano en Steve Swallow bas. De opnamen komen van het album Basra, opgenomen op 19 mei 1965 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. Het eerste stuk is een bekende compositie van de Cubaanse componist Ernesto Lecuona, getiteld Malagueña. Vanaf de eerste noot wordt er zeer intens gespeeld, met een geweldige Joe Henderson in topvorm, net als de leider trouwens, die flink wat olie op het vuur gooit. Vervolgens hoort u Candu, een blues van Pete LaRocca, funky en loose gespeeld. Ook het volgende stuk is van hem en heet Tears Come From Heaven. Een prachtige, simpele melodie over een gecompliceerde vorm. LaRocca slaat hier 2 schitterende melodische chorussen, begeleid door Steve Coon, die hem heel muzikaal aanvult.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Kuhn, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Kuhn. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Kuhn en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.

deze aflevering van House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Op 20 november maakte die in Nederland opname in Studio de Smederij in Zeist. Samen met bassist Marius Beets en Erik Ineke werd er in 3,5 uur tijd een mooie cd opgenomen. Naast de vele opnamen die Webb heeft gemaakt in verschillende bezettingen, was dit zijn eerste cd in trio-bezetting. En dat is dus alleen hier met bas en drums. Dat betekende meer vrijheid in zijn spel en meer interactie met de andere muzici. De opnamen in deze uitzending komen van dit album, dat in 2019 is verschenen op Daybreak, onder de titel Doug Webb in Holland. Er hoort nog twee stukken, met als eerste een compositie van Cole Porter, Get Out of Town, gevolgd door Lunar Eclipse van Doug Webb, dat is gebaseerd op het schema van de jazz standard Solar. In dit laatste stuk speelt Doug een verrassende solo, gevolgd door een bas- en drumduet van Marius en Erik Ineke. Dit is tevens een mooi einde aan een relaxte en swingende cd-sessie. Als extraatje hoort u nog van Fats Waller de Jitterbug Waltz met Doug Webb op sopraansax. Opgenomen in 2014 samen met pianist Alan Broadbent, bassist Peter Smith en drummer Paul Krybich. Het komt van het album The Doug Webb Quartet Sets the Standard. Het is uitgebracht op het VSOP-label.

U heeft geluisterd naar studioopname uit 2018 en ook nog een kort uit 2014 van Dark Web, afkomstig van de cd Dark Web in Holland, de Dark Web Trio op het Daybreak label en van de cd The Dark Web Quartet Sets the Standard op het VSOP label.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en ook connoisseur van diverse rietinstrumenten is geboren in 1960 in Chicago en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Californië. Hij is een veelgevraagd muzikus in de Los Angeles studio scene als solist en in de saxofoonsectie van verschillende orkesten. Maar zijn grote liefde die gaat uit naar de jazz en hij heeft daarin ook een grote reputatie opgebouwd aan de Amerikaanse westkust. Doug heeft veel albums opgenomen voor Posse Tone Label en wel in verschillende bezettingen. In de vorige uitzending hoorde u kwartetopname en vandaag hoort u hem in quintetbezetting. Het zijn studioopnamen die gemaakt zijn op 16 augustus 2016 in Pasadena in Californië. En deze opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en ook uitgebracht op het Posse Tone label. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenorsax, Michael Dees op trombone, Mitchell Foreman op piano, Chris Colangelo op bas en Roy McCurdy op drums. Het eerste stuk is van Doug Webb en het heeft de titel Last Train to Georgia. Een swingende opener en die is gebaseerd op de bekende standard Sweet Georgia Brown. Maar met, wat de akkoorden betreft, een duidelijke hint naar John Coltrane. Als tweede hoort u van Lenny Morgan, Friends Again. En dat is gebaseerd op akkoorden van ook weer een bekende standard met de titel Just Friends. Het is wat gehaast gespeeld, maar de virtuositeit van de heren ligt er niet om. En vervolgens horen we een medium swinger van Hank Mobley, High Groove, Low Feedback, met swingende en relaxte solos van Doug, trombonist Michael Dees, en de legendarische drummer Roy McCurdy, bekend door zijn samenwerking met Cannibal Adderley en zangeres Nancy Wilson. En vervolgens Surfing the Web met uitstekende solo's van de leider, trombonist Michael Dees en drummer Roy McCurdy.

In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Dark Webb. Woonachtig dus in Los Angeles heeft hij aan de westkust van de Verenigde Staten als saxofonist een grote naam opgebouwd, zowel in de film- en televisiestudio's als in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen en in deze uitzending laten wij u studio-opname horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Posse Tone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenorsax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aleluia. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Uptempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenor sound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om ligt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met muziek van de tenorsaxofonist Doug Webb. Webb is niet echt heel erg bekend, maar in 2015 heeft hij een uitgebreide en succesvolle tournee gemaakt in Nederland met het trio van pianist Rijn de Graaf. En hij behoort toch echt wel tot de grote tenorsaxofonisten van deze tijd. We gaan verder met de opname die hij in 2014 maakte voor het Posttone label. En dat is het album Back East. U hoort naast Doug Webb, Peter Zek, piano, bassist Ben Woof en drummer Rudy Royston. U hoort nog 4 stukken. De meeste stukken van dit album zijn van de hand van Doug Webb, zoals ook het volgende Mr. Green. Het is een enerverend uptempo nummer waarin drummer Rudy Royston stevig uitpakt. Daarna volgt If Ever I Would Leave You van Frederick Lowe uit de musical Camelot. Het is een wervelend duo-uitvoering van tenorist Doug Webb en pianist Peter Zek. Daarna nog 2 stukken. Eerst Snickers Lament met een mooie bassolo van Ben Woof en drummer Rudy Royston. Laat nog eens even horen wat een virtuoos talent hij is. Als uitsmijter de swingende wals Old Times, waarin Doug Webb laat horen wat een haarzuiver intonerende melodische en swingende saxofonist hij is.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker altsax, Hank Jones piano, Ray Brown bass en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op altsax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

In deze speciale uitzending van House of Hardbop luistert u naar quintet- en kwartetopname van alt-saxofonist Charlie Parker. Dit alles naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag op 29 augustus 1920. Charlie Bird Parker behoort tot een van de belangrijkste muzikale vernieuwers van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz zodanig dat deze nog steeds tot de belangrijkste basis behoort van deze muziek. De laatste jaren voor zijn overlijden op 12 maart 1955 maakte hij veel opnamen voor het bekende Verve-label van producer Norman Granz. Begin april 1950 nam Parker in kwartetbezetting 3 stukken op. Pianist Hank Jones, bassist Ray Brown en drummer Buddy Rich. Achtereenvolgens hoort u de standaard Star Eyes van Don Ray en Gene DePaul, daarna een Fast Blues van Charlie Parker en tot slot de bekende standaard I'm in the Mood for Love van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. Deze 3 stukken zijn toen afgekeurd en uitgebracht na de dood van Parker. Toen Dizzy Gillespie de tape hoorde, zei hij, ik citeer, "This session is prime product." Het jaar daarop, en wel op 8 augustus 1951, nam Bird weer 5 stukken op in quintetbezetting. Dit keer met Red Rodney op trompet, John Lewis piano, Ray Brown bas, Kenny Clarke achter de drums. De eerste 4 stukken zijn van de hand van Charlie Parker. Als eerste Blues for Alice, daarna CC. De ritmesectie van Ray Brown en Kenny Clarke is van grote klasse. Daarna volgen nog de Swedish Schnapps en de prachtige ballad Loverman, geschreven door Jimmy Davis. De beroemdste uitvoering van deze ballad nam Bird op in 1947 tijdens zijn mentale crisis, waarna die werd opgenomen in de psychiatrische inrichting Camarillo in Californië. Bird had een hekel aan die uitvoering en wilde hem nog een keer opnemen, maar volgens Red Rodney had het toch net niet die emotie van de opname uit 1947.

en uitgebracht op het Columbia label. Met dit album gaf Miles de muziek een modale impuls die ook een tijdloze sfeer uitstraalde. Het klinkt allemaal heel ontspannen en het dringt niet op en je kan het album onder alle omstandigheden opzetten. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk de redenen van het wereldwijde succes. Met daarnaast ook nog eens een topbezetting met Miles Davis, trompet, John Coltrane, de noorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Hoorde u in het vorige blok de eerste take van Flamenco Sketches, dan kunt u nu luisteren naar de zesde take, die uiteindelijk de definitieve versie werd. Het laatste stuk werd All Blues, dat begint met bekende vamp van piano, bas en drums, in 6/8 maat, alvorens het thema begint. Jimmy Cobb speelt hier weer met brushes, maar als Miles Davis zijn trompetsolo begint, schakelt hij over op sticks en het ritme danst en swingt. Dan volgt Cannonball Adderley met een bluesy alt-solo, gevolgd door Coltrane met zijn Sheets of Sound. Bill Evans levert een prachtige lock-handed piano-solo af. En dan volgt het thema weer en een vamp waarover Miles nog even kort soleert. En zoals Jimmy Cobb het samenvatte, viva Miles Davis, viva Kind of Blue. I'm very proud to be a part of it.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, de Complete Columbia Recordings, de periode 1955-1961. Het uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de drummer Jimmy Cobb. Hij leefde van 1929 tot 2020. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Zijn vijfjarige verbintenis aan het beroemde Miles Davis Sextet heeft hem een internationale reputatie gegeven. Met zijn enorme gevoel voor swing en een perfecte cymbal timing gaf hij deze groep de perfecte drive. Geen technische hoogstandjes, maar altijd betrouwbaar en in dienst van de muziek. U hoort in deze uitzending dan ook uitsluitend de opname die deze drummer heeft gemaakt met dit sextet. 3 juli 1958 gaf de groep een concert op het befaamde Newport Jazz Festival. In de bezetting hoort u Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Julian Cannibal Adderley op altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabas en Jimmy Cobb op drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Miles at Newport 1958, uitgebracht op Columbia. Als eerste Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. Het stuk wordt ingezet in uptempo met enkele felle fills van Jimmy Cobb en tenorsaxofonist John Coltrane gaat direct van start met een adembenemende solo, daarbij furieus achter de broek gezeten door de drummer. Vervolgens hoort u de standaard Bye Bye Blackbird in een medium uptempo en het ritmeduo Chambers en Cobb swingt hier zo geweldig dat het ritme als het ware danst. Miles speelt hier in een prachtige trompetsolo, gevolgd door een wederom zeer inventieve solo van John Coltrane. Pianist Bill Evans laat hier horen hoe hard hij kan swingen. Tot slot de theme van Miles Davis, en dat is eigenlijk een feature voor Jimmy Cobb die hier alles uit de kast haalt, vet en gewaagd.

0: In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de onlangs overleden, befaamde en legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. In 1958 was het Miles Davis Sextet een geweldige hardbop-formatie met een aantal topsolisten. Met Jimmy Cobb had het een van de betrouwbaarste en meest dienstbare drummers in de jazzgeschiedenis in de ritmesectie. Samen met bassist Paul Chambers wist hij een onnavolgbare groove neer te zetten, vooral in de medium tempo's. Op 9 september 1958 speelde deze groep op een party van platenmaatschappij Columbia Records in de Persian Room van het Plaza Hotel in New York. Dit optreden werd opgenomen en pas in 1973 uitgebracht op het album Jazz at the Plaza op Columbia. U hoort in dit programma het volledige concert met in de bezetting Miles Davis trompet, John Coltrane tenor sax, Joe Hannibal sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bass en Jimmy Cobb drums. De band opende met If I Were a Bell van Frank Lesser met leider als solist. Daarna John Coltrane en wederom een swingende piano solo van Bill Evans. Vervolgens in uptempo het bekende ritmeschema Oleo van Sonny Rollins. Jimmy Cobb begint met brushes, maar bij de solo van Coltrane pakt hij de sticks en dan begint het te koken onder solo's van Train en Cannibal Adderley, die allebei laten horen wat je allemaal kunt spelen op een ritmeschema. Daarna een zeer inventieve piano-solo van Bill Evans met een zeer swingende begeleiding van Jimmy Cobb met brushes. De opnamekwaliteit van dit optreden is niet even optimaal, aangezien de groep geen idee had dat dit optreden werd opgenomen en soms even naast de microfoon bliezen.
1: That's what I want to do, please.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de Concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live opname uit New York en Tokio. En ook

Studioopname van Louis Hay's eigen groep, de Cannibal Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannibal Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley, altsax, Ned Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardle Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live-opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannibal Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

0: you.
1: In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de bekende hardbop-drummer Louis Hayes. In dit laatste en derde deel over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannibal Adderley Sextet en latere opname van zijn eigen Cannibal Adderley Legacy Band. Louis Hayes' spel is crispy, super strak en met een enorme drive die hij heden ten dagen op zijn 82ste nog steeds heeft. De opnamen van het Cannibal Adderley Sextet zijn van een concert dat deze groep gaf in juli 1963 in de Sankai Hall in Tokio, afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley altsax, Ned Adderley cornet, Yusuf Lateef tenorsax, Joe Zawinul piano, Sam Jones bass en Louis Hayes drums. Cole Porter's Easy to Love wordt uitgevoerd in een genadeloos uptempo en is een feature voor de leider die hier een zeer geïnspireerde solo speelt. En drummer Louis Hayes die hier swingt met een ongelooflijke drive. Vervolgens hoort u de bekende Work Song van Ned Adderley. De band had dit stuk al enige jaren op het repertoire staan, maar speelt het hier met de overgave van een eerste keer.

U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1962 van Louis Hayes, afkomstig van de cd Cannibal Alley Sextet in New York, op het Riverside label. Opname 63, afkomstig van de cd Nippon Soul, Cannibal Alley recorded in Tokyo, ook op Riverside. Opname uit 2001, afkomstig van de cd Dreaming of Cannibal, Louis Hayes en de Cannibal Legacy Band op het TCB label. House of Hardbop, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Saddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met het Cannonball Adderley Quintet hoort u deze keer live-opname uit Los Angeles en New York. Op 16 oktober 1960 trad het quintet van Cannonball Adderley op in de legendarische Lighthouse in Los Angeles, met in de bezetting Cannonball Adderley, altsax, Ned Adderley, cornet, Victor Feldman, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. De opnamen zijn afkomstig van het album The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse, uitgebracht op het Riverside label. Als eerste stuk hoort u een bekende compositie geschreven door trombonist Frank Russellino, getiteld Blue Daniel. Een heerlijk licht swingend gespeelde wals, gevolgd door Azule Serape van de hand van pianist Victor Feldman. De ritmesectie is hier in formidabele vorm met een superieure pianosolo van de componist. Het stuk eindigt met een vamp waarin bassist Sam Jones het laatste woord heeft.

In ons programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de bekende hardbop-drummer Louis Heijs. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u onder andere uit zijn tijd als vastlid van het wereldberoemde Cannibal Adderley Quintet. Als lid van deze fantastische formatie werd zijn naam wereldwijd bekend, aangezien deze groep populair werd met hun superswingende hardbop en soul jazz. Het spel van Louis Heijs is pittig, superstrak en met een enorme drive die hij nu op zijn 82e nog steeds heeft. U hoort in dit blok nog twee stukken van het quintet zoals het speelde op 16 oktober 1960 in de befaamde jazzclub The Lighthouse in Hermona Beach in Los Angeles. De opnames zijn afkomstig van het album The Cannibal Quintet at The Lighthouse, origineel uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley, alt sax, Ned Adderley, cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones, bas, Louis Heijs achter de drums. Weer een compositie geschreven door Victor Feldman getiteld Exodus. Een stuk in medium uptempo met direct na het thema een geweldige solo van Cannibal Adderley, waarna Ned Adderley volgt met een uitstekende cornet solo. Daarna volgt nog een swingende solo van de componist en dan door naar het thema en uit. Tot slot in een razend tempo Ted Dameron's Our Delight. Weer een fantastische solo van de leider, spetterende solo's van broer Ned en Victor Feldman, met daarna nog een paar chase choruses van Cannibal met Louis Heijs, waarbij de drummer even laat horen dat hij buiten zijn drive en swing ook nog eens beschikt over een frasering die helemaal to the point is.

luistert naar het tweede en laatste deel van een tweedelige serie met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuba. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn live gemaakt tijdens een radiooptreden voor het programma Tros Session en ze werden uitgebracht onder de naam Baritone Explosion op het bekende Timeless label. Het optreden vond plaats op 1 maart 1994 en was tevens het eerste concert van het tournee door Nederland georganiseerd door Rijn de Graaf. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber op baritonsax, Nick Brignola op baritonsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke op drums. De laatste twee stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blue Train en Crackdown. Het eerstgenoemde stuk is een bekende blues van John Coltrane. De eerste solo is voor Ronnie Cuber en is duidelijk een bewijs van zijn enorme gevoel voor de blues. Nick Brignola begint zijn solo de eerste paar chorussen met begeleiding van alleen bas en drums. Daarna komt de piano erbij en ook hij speelt een zeer geïnspireerde solo waarbij alles uit de kast wordt gehaald. Pianist Rijn de Graaf speelt een enorme swingende solo en ook zijn feeling voor de blues is onmiskenbaar. Het is meteen overduidelijk waarom Cuber zo graag met hem speelt. Bassist Koos Seriersen speelt na al dit geweld nog een mooie bassolo. In deze aflevering hoort u nog even de stem van Kees Schrama. Nick Brignola is helaas in 2002 overleden. Ronnie Cuber gaat onvermoeibaar door en was vorig jaar nog te gast bij het Rijn de Graaf trio op het North Sea Jazz Festival.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar live-opname uit 1994 van Ronnie Cuber. Ze komen van de cd Baritone Explosion Live at Nick's op het Timeless label. Dit uur werd voor de concertzender samen...
1: François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber, geboren in 1941. Ronald Edward Cuber mag zonder enige twijfel worden gerekend tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Geboren op 25 december 1941 in New York en van Poolse afkomst, begon hij op zijn zevende jaar met klarinetlessen, maar later ging hij over op de tenorsax. Toen hij in 1959 auditie deed voor de Newport Youth Orchestra, voor tenorsax, werd hem door de orkestleider Marshall Brown gevraagd om de baritonsax te spelen, en dat is sindsdien nooit meer veranderd. Hij werkte hierna al snel als sideman in de orkesten van Clyde Hampton, Maynard Ferguson, Lionel Hampton en Woody Herman. Hij ontwikkelde zich voortvarend als een fantastische solist in de hardbop-stijl. Hij speelde van 1966 tot 1967 bij het sextet van gitarist George Benson en het quintet van organist Lonnie Smith. Begin jaren 70 begon hij opname te maken onder eigen naam met onder andere pianist Barry Harris. Toen pianist Rijn de Graaf van promotor Wim Wicht voor zijn Timeless label een opname mocht maken met zijn favoriete Amerikaanse muzici in New York, stond Ronnie Cuber bovenaan de lijst. Die opname hoort u in deze uitzending. Het album is opgenomen 6 februari 1979 in New York onder de titel Rijn de Graaf Quintet New York Jazz. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, baritonsax, Tom Harrell, trompet en bugel, Rijn de Graaf, piano, Sam Jones aan de bas en Louis Hayes, drums. Als eerste stuk hoort u in een pijlsnel tempo Johnny Griffin's 56, gebaseerd op de akkoorden van de standaard The Masquerade is Over. Ronnie Cuber gaat hier onmiddellijk van start met een fantastische solo. Dit wordt gevolgd door weer een stuk van de hand van Johnny Griffin, getiteld A Monk's Dream, opgedragen aan Thelonious Monk. Na een typisch monkachtig piano-intro van Rijn de Graaf volgt het thema met daarna schitterende solos van Tom Harrell, Ronnie Cuber en Rijn de Graaf en een geweldig swingende begeleiding van de ritmesectie.

In ons programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Deze geweldige baritonsaxofonist maakte in 1979 opname met een All-Star Quintet van pianist Rijn de Graaf, die hem had horen spelen in New York en zeer onder de indruk was van dien spel. Opnamen zijn gemaakt op 6 februari 1979 in de Sound Ideas Studio in New York. De titel van het album is dan ook heel toepasselijk, New York Jazz, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting kan met recht een all-star formatie worden genoemd, met Ronnie Cuber, bariton sax, Tom Harrell, trompet en bugel, Rijn de Graaf, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. Achtereenvolgens hoort u Whale, een compositie van pianist Bud Powell, gevolgd door het bekende Solar van Miles Davis. Whale wordt gespeeld in een razendsnel tempo, zoals alleen de echte bebobbers dit kunnen spelen. Vandaag de dag hoor je het helaas nog maar zelden. Ronnie Cuber speelt hier 2 chorussen en zijn zonder meer fenomenaal. Ook de solos van Tom Harrell en Rijn de Graaf liegen er niet om. De ritmesectie is gewoon state of the art. In Solar, gespeeld in een medium uptempo, horen we alle solisten in topvorm. En let u vooral op de interactie tussen pianist Rijn de Graaf en drummer Louis Hayes.

U luistert naar het eerste deel van een tweeluik met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuber. In deze uitzending opnamen die zijn gemaakt op 6 februari 1979 in New York van een all-star bezetting onder leiding van pianist Rijn de Graaf. Met daarnaast baritonsaxofonist Ronnie Cuber en verder Tom Harrell, Sam Jones en Louis Hayes. Het album werd uitgebracht op het Timeless label onder de titel New York Jazz. Een topbezetting met het legendarische ritmeteam van het Cannonball Adderley Quintet en Oscar Peterson Trio. U hoort nog twee stukken van dit album met als eerste stuk van Rijn de Graaf getiteld 81st and First. Gebaseerd op de akkoorden van Cherokee. Wederom in een razendsnel tempo met als eerste solist Ronnie Cuber die een onvoorstelbaar goede solo speelt. Ook pianist Rijn de Graaf laat horen hoe geweldig hij de bebop-traditie beheerst. Als laatste van deze sessie hoort u de Charlie Parker Blues O Prevave. Tom Harrell opent met een geweldige solo, waarna Ronnie Cuber er nog een schepje bovenop doet. En tot besluit van de uitzending nog drie stukken van het album Infra-Ray, dat Ronnie Cuber opnam 11 mei 2009 in studio De Smederij in Zeist voor het Mac Center label. Met Peter Beets, piano, Marius Beets, bas en uw programmamaker, Erik Ineke, op drums. Als eerste hoort u het titelstuk Infra-Ray van Hank Mobley. Weer is de saxofonist hier in topvorm en ook Peter Beets laat hier horen op wat voor hoog niveau zijn spel staat. Als tweede stuk een ballad en wel het prachtig gespeelde Loverman. Tot slot gevolgd door een compositie van Ron Cuber getiteld Cubism, in een Latin feel met een geweldige funky solo van Cuber en een mooie bassolo van Marius Beets.